0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidrand.
2: Just another one. Nadia.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deilen moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: 50 kinderen uit Lier konden deze week gratis naar een voetbalkamp op Sportpark Lier. Het ging om kinderen van 6 tot 12 jaar. Het kamp was een initiatief van de K. Lira Lierse Community Care Foundation. De organisatie wil ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met minder kansen kunnen meedoen aan vakantieactiviteiten. De kinderen voetbalden, speelden en maakten nieuwe vrienden. Ze kwamen uit verschillende achtergronden, maar op het veld stond plezier centraal. Het kamp kon doorgaan dankzij steun van partners en sponsors. Op het einde kreeg elk kind een medaille.
4: In Fort 3 in Borstbeek zijn vorige week 2 zitbanken in brand gestoken. Dat gebeurde 2 nachten na elkaar. De eerste brand was in de nacht van maandag op dinsdag. De tweede volgde dinsdagnacht. De brandweer en politie kwamen telkens ter plaatse. Het vuur bleef beperkt tot de banken. Er werden geen brandversnellers gebruikt. De politie vermoedt vandalisme, mogelijk door jongeren.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deilen moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het Rode Kruis Vlaanderen, de bloeddonatie. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest. En je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak mag je bloed doneren? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. Het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname duurt zo'n 9 minuten. Maak je afspraak in Lint op 27 juli in dienstencentrum De Schakel of op 29 juli te Mortsel in het stadhuis in Club M. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dartstoernooi Wommelgem 2026. Ben jij klaar voor een weekend vol spanning, gezelligheid en vliegende dartspijlen? Dan mag je dit niet missen. De telling is digitaal via tablets. 1 augustus is er het koppeltoernooi en 2 augustus het enkeltoernooi. Er zijn 56 plaatsen voorzien per toernooi. De poules A plus B ronde. Tennisclub Ten Hoeve Bistro is de plaats van gebeuren aan de Ternesse lijn nummer 94A te Wommelgem. De deuren gaan open om 9 uur 's morgens. De laatste aanmelding is om 10.30 uur. Het toernooi start om 11 uur. Inschrijven kan via de QR-code op de Facebookpagina van onder andere Dutch Club De Duffelse Duvels. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deilen moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 31 juli organiseert Hypiek een beachbar op de oefenterreinen aan de Haagstraat nummer 5, te Puurs Sint-Amans. We voorzien sfeer en gezelligheid met drankjes en muziek. Je hebt de mogelijkheid om op onze zandpiste strandgames te spelen. Breng dus zeker je cup of petank mee. Ook bij regenweer zijn we van de partij, want we hebben een overdekt strand. Beachbar Hypiek op vrijdag 31 juli met gratis toegang. De start is voorzien om 19 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: 50 kinderen uit Lier konden deze week gratis naar een voetbalkamp op Sportpark Lier. Het ging om kinderen van 6 tot 12 jaar. Het kamp was een initiatief van de K. Lira Lierse Community Care Foundation. De organisatie wil ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met minder kansen kunnen meedoen aan vakantieactiviteiten. De kinderen voetbalden, speelden en maakten nieuwe vrienden. Ze kwamen uit verschillende achtergronden, maar op het veld stond plezier centraal. Het kamp kon doorgaan dankzij steun van partners en sponsors. Op het einde kreeg elk kind een medaille. In Fort3 in Borstbeek zijn vorige week twee zitbanken in brand gestoken. Dat gebeurde twee nachten na elkaar. De eerste brand was in de nacht van maandag op dinsdag. De tweede volgde dinsdagnacht. De brandweer en politie kwamen telkens ter plaatse. Het vuur bleef beperkt tot de banken. Er werden geen brandversnellers gebruikt. De politie vermoedt vandalisme, mogelijk door jongeren. Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom tussen 10 en 12. Vandaag op deze zondag 26 juli 2026. Je zit weer klaar voor twee uur lang een zondagmorgen zonder zorgen met Van Vlaanderen in jouw radio. Radio Zuidrand op 105.1 in de Zuidrand en 106.5 in de Ruppelstreek. Maar uiteraard ook over een heel stuk van de provincie Antwerpen via DHB Plus en uiteraard wereldwijd via www.radiozuidrand.be. We begonnen met Mel en Kim en Respectable. Ik heb nog voor je muziek bij in deel nummer 1 van onder meer Nelly Furtado, Shaun the Two Unlimited. We hebben nog de Miami Sound Machine voor je bij Linda de Souza. Maar we beginnen met deze hier. Dit zijn de Herman's Hermits en No Milk Today.

Er zijn zo van die platen die altijd leuk blijven klinken. En deze was er zo eentje, Linda de Souza. Met Une Fille de Tulipe, een plaat die later zou gecoverd worden door onder meer de radios. En daarvoor de heren van de melkboer, die Herman's Hermits, met No Milk Today. Dus als je vandaag of vanmorgen nog een koffie neemt, dan weet je meteen waar je aan toe bent. We zijn vandaag 26 juli, het is de 207e dag van dit jaar. Hierna volgen er nog 158 dagen tot het einde van dit jaar. Maar wat gebeurde er zoal op een 26 juli? In 1977 was er de 13-jarige David Morgan. Die zwom het kanaal over, van Dover naar Calais. In 1997 ook was er tijdens een vliegshow in het Belgische Oostende een stuntvliegtuig stortte daarbij neer. De Jordaanse piloot zou komen te overlijden, samen met 8 toeschouwers die daar stonden te kijken. In 1994 was er de Italiaanse justitie, die vaardigt een arrestatiebevel uit tegen Paolo Berlusconi, een broer van de Italiaanse premier, op verdenking van betrokkenheid bij de betaling van steekpenningen. Ik heb het altijd gedacht dat ze daar in Italië wel eens voor een duister zaakje zouden kunnen vallen. In 2005 was er de moordenaar van Theo van Gogh, een moslim-extremist met name Mohammed B. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En in 2020 de Belg Dimitri van den Berg wint zijn eerste grote dartstoernooi, namelijk de World Matchplay. Jammer genoeg wel zonder publiek, want 2020, dat was uiteraard het jaar van corona en er was er geen publiek mogelijk. We gaan terug muziek draaien, we doen dat met de Four Tops.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

Een klassieker die er zeker nog mag bij horen. En die eigenlijk nog echt wel staat. Hè? Deze Billy Joel met zijn Uptown Girl. De meer extremen die we zoal kenden op een 26 juli. Daarvoor moeten we natuurlijk een stukje terug de tijd ingaan. Naar 1987. Toen was het hier in Vlaanderen 6,9 graden. Dan doen we het vandaag gelukkig. Uiteraard wel beter, maar aan de hoogste temperatuur die er ooit gemeten werd in Vlaanderen op een 26 juli, daar gaan we vandaag ook niet aan komen. Dat was 35,4 graden en dat werd gemeten op 26 juli 2018. Dus dat gaat het vandaag gelukkig ook niet worden. Dit hier is Harry Styles en The American Girls.

Ik weet niet of die het over zijn eigen dame had, deze Shawn Mendes. En dat zal ook wel niet, want ook Camila Cabello stond mee op deze plaat. Hij had het over Señorita. En daarvoor uiteraard nog muziek van Nelly Furtado met Say It Right. We hadden dus bekijken welke bekende mensen er vandaag zo jarig zijn. Dat zijn Roger Taylor, de Britse drummer van de formatie Queen. Die wordt vandaag 77. Daarvoor gaan we straks in deel nummer 2 uiteraard nog wel eens een plaat van Queen draaien. Sandra Bullock, de Amerikaanse actrice. Zij wordt vandaag 62 jaar. En Kelly Pfaff, de Belgische model en mediafiguur. Dochter van Jean-Marie en vrouw van Sam Horis. Zij is vandaag jarig en wordt 49 jaar. Maar ook jarig is deze Mick Jagger. Het verbaast me al dat die man nog jarig is. Hij wordt vandaag 83 jaar. Het is uiteraard de liedzanger van de Rolling Stones. En daarvoor gaan we natuurlijk nog eens een plaat draaien van de Stones. Dit heet Under My Thumb.

Ik kan er niks aan doen, maar ik blijf dit een schitterende plaat vinden. Lees met het switchen. Daarvoor ook de Two Unlimited met Jump for Joy. Dat was een deel nummer 1 van Zondagmorgen zonder zorgen. Straks in deel nummer 2 gaan we eens bekijken waar je vandaag op zondag nog allemaal naartoe kan. Niet naar Tomorrowland, want dat is uiteraard een festival waar je al tickets voor moest gehad hebben. Je kan wel naar 50 jaar Swings Mixed in de gemeente Boeghout. Dat is een gratis festival. Je kan naar de Kisselaar Kermis in Lier, naar een openlucht rommelmarkt in Weinigem. En je kan nog naar de Vintage en Retro Brocanterie in de stad Lier. Dat en nog zoveel meer straks in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. We gaan eruit onder meer met deze hier. Dit is Lenny Kravitz.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Side Lanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deile moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, welkom in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. We hebben begonnen met Tracy Ullman en I Can Break Away. Veel stukken gaan we niet maken in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen, maar we gaan het wel hebben over 50 jaar Sphinx Mixed in de gemeente Boeghout, over de kerstdag kermis in de stad Lier, over de openlucht rommelmarkt in de gemeente Weinigem en over de vintage en retro brocantry, ook al in de stad Lier. Daar kan je vandaag nog allemaal naartoe, dus daar gaan we het straks over hebben. En eerst nog even onze belofte waarmaken. Dat is een plaat draaien van Queen, want de Britse drummer van deze band is vandaag jarig. Dat is Roger Taylor. Hij wordt vandaag 77 jaar. En daarom draaien we nog eens, wat mij betreft, de beste plaat die ze ooit gemaakt hebben. Dit is Queen met Bohemian Rhapsody.

0: Hij brengt de zonnestralen in jouw radio. Deze Peter Allen met I Go To Rio. Waar kan je vandaag nog naartoe buiten naar Rio? Zoals Peter Allen zingt. Je kan naar 50 jaar Sphinx Mixed in de gemeente Boeghout. Dat festival is al bezig vanaf donderdag. Maar je kan er vandaag uiteraard nog naartoe. Het begint daar allemaal om 12 uur, om 13 uur. Beginnen ze met de shows op het Molenveld. Zo is er meer, onder meer Scaletta Kids. Er is Manica Company en de Space Quartet. En die Asian Brass Benin. Een uurtje later is er ook Papa Mojito. En dan weet je dat er ambiance is op Sphinx Mixed. Er is ook de VT Dance Workshop met Moving Forward. Die beginnen eraan om 16 uur. Dan is er ook een optreden van Ljubljana en DJ Lister. Om 19 uur DJ Nimba Naye. Om 18 uur 30 is dat excuses. En er is uiteraard ook nog Papa Mojito. En er is ook nog La Delia Valdez. Die sluiten vanavond Sphinx Mixed af. Zeker aan te raden, het gratis festival Sphinx Mixed in het Molenveld is dat in de gemeente Boeghout. Het is eigenlijk een beetje op de grens met Mortsel en ook een beetje op de grens met de gemeente Hoven. Dus Sphinx Mixed vandaag tot en met 12 uur vanavond kan je er nog naartoe. En de inkom die is voorzien aan de Welvaartstraat, als je dat moest weten. Dit is Gilbert Beco.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: De net nog bij ons op de radio, Gilbert Bécaud met zijn Nathalie. En dit was uiteraard Rob de Nijs en Hou me vast of ik val. We gaan naar de Kerstenaar Kermis in Lier. Daar zijn ze vandaag ook aan de slotdag bezig. Wat kan je er vandaag van gaan profiteren? Dat is nog tot 16 uur de mega rommelmarkt. Er is doorlopend de hele dag tombla en er zijn ook springkastelen. Om 12 uur zo dadelijk begint ook de Zietmaier Trekker-Trek-wedstrijd. Om 14 uur is er kindergrim. Een uurtje later is er kinderdisco. En om 7 uur is er het eetfestijn mosselen met frietjes. Je kan ook meevaren in een luchtballon. Vanaf 20 uur om 20 uur ook begint dan het optreden van Pino Baresi. Om 21 uur Johan Vleugelers. En om 22 uur sluiten ze af met DJ Jonke. Uiteraard gaat alles door aan hooglachenen in de stad Lier. We hadden het uiteraard over de Kerstenaar Kermis. Muziek draaien, dat doen we met Eros Ramazzotti.
1: Up

The Summer of 69 van Bryan Adams. En dat op een zondagmorgen, zonder zorgen, vandaag op 26 juni 2026. Je kan vandaag ook naar de Rommelmarkt in Weinigem. Dat is een organisatie van Rocky Evans. Je kan daar gaan genieten van de markt, de braderij, de kermis, antiek en brokante tot 17 uur vanavond. En als je er meer over wil weten, dan bel me maar even op nummer 0472-83-5509. De grote Rommelmarkt. Vandaag dus op het Marktplein in Weinigem. Dit is Johnny Cash en The Ring of Fire.

0: Raffaella Cara met A Far L'Amore, Comincia Tu. Het was de echte en de originele versie. Waar kan je vandaag nog naartoe? Dat is de Brocanterie Markt in de stad Nier. Op de Grote Markt is dat. En de Brocanterie, daar bieden ze zowat van alles aan. Een boeiende ervaring is het, een gezellige markt met antiek, brokante, curiosa, retro, vintage, decoratie, meubilair, design, kunst, militaria, verzamelingen, tweedehands, boeken, vinylplaten, stokverkoop, artisanale producten, ambachten, wereldstanden en nog zoveel meer. Vanavond tot 18 uur op de Grote Markt is dat in de stad Nier. Het is zeker een aanrader. Dit is Scott Walker.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Lang geleden dat we die plaat nog eens draaiden, dus dacht ik, die neem ik mee vandaag. Dit was muziek van Scott Walker met Jackie. Dat was hem alweer op zondag, de zondagmorgen, zonder zorgen vandaag, 26 juli 2026. Wij zijn er terug volgende week zondag uiteraard omstreeks 10 uur. Voor de rest wens ik je uiteraard nog een prettig weekend en veel succes bij de collega's hier van Regio Radio Zuidland. We gaan er straks uit met Sheryl Crow. En tot dan deze hier nog. Dit is Supertramp met Dreamer.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deilen moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: 50 kinderen uit Lier konden deze week gratis naar een voetbalkamp op Sportpark Lier. Het ging om kinderen van 6 tot 12 jaar. Het kamp was een initiatief van de K. Lira Lierse Community Care Foundation. De organisatie wil ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met minder kansen kunnen meedoen aan vakantieactiviteiten. De kinderen voetbalden, speelden en maakten nieuwe vrienden. Ze kwamen uit verschillende achtergronden, maar op het veld stond plezier centraal. Het kamp kon doorgaan dankzij steun van partners en sponsors. Op het einde kreeg elk kind een medaille. In Fort 3 in Borstbeek zijn vorige week twee zitbanken in brand gestoken. Dat gebeurde twee nachten na elkaar. De eerste brand was in de nacht van maandag op dinsdag. De tweede volgde dinsdagnacht. De brandweer en politie kwamen telkens ter plaatse. Het vuur bleef beperkt tot de banken. Er werden geen brandversnellers gebruikt. De politie vermoedt vandalisme, mogelijk door jongeren. Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat. Voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deile moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deilen moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.
3: De stad wordt van

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: 50 kinderen uit Lier konden deze week gratis naar een voetbalkamp op Sportpark Lier. Het ging om kinderen van 6 tot 12 jaar. Het kamp was een initiatief van de K. Lira Lierse Community Care Foundation. De organisatie wil ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met minder kansen kunnen meedoen aan vakantieactiviteiten. De kinderen voetbalden, speelden en maakten nieuwe vrienden. Ze kwamen uit verschillende achtergronden, maar op het veld stond plezier centraal. Het kamp kon doorgaan dankzij steun van partners en sponsors. Op het einde kreeg elk kind een medaille.
4: In Fort 3 in Borstbeek zijn vorige week 2 zitbanken in brand gestoken. Dat gebeurde 2 nachten na elkaar. De eerste brand was in de nacht van maandag op dinsdag. De tweede volgde dinsdagnacht. De brandweer en politie kwamen telkens ter plaatse. Het vuur bleef beperkt tot de banken. Er werden geen brandversnellers gebruikt. De politie vermoedt vandalisme, mogelijk door jongeren.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Net 4 uur geweest, een hele fijne zondagnamiddag. Tussen dit en 7 uur vanavond heb ik nog 7 tips voor een zorgeloze vlucht voor je vakantie. Dit zijn nog TLC.

Ja, het is volop vakantie en daar hoort ook het vliegtuig bij. Ik heb alvast de eerste van de 7 tips voor in het vliegtuig. Heel wat mensen hebben last van verstopte oren tijdens het opstijgen of landen. Het plotse drukverschil is daar verantwoordelijk voor. Een stukje kauwgom of een muntje snoepen is dan de beste oplossing.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

Promise you a miracle. Wel, ik beloof jou dat we straks alweer gaan kijken wat er vandaag 26 juli allemaal in de krant stond. Is nog Material Lover uit de hitparade.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 26 juli vandaag, tijdens een internationale vliegshow in het Belgische Oostende, stort een vliegtuig neer in het publiek. De piloot en 8 toeschouwers komen daarbij om. Dat vandaag in 1997. Als 9-jarige prins wordt Charles tot prins van Wales benoemd. En dat vandaag in 1958. En na 2 jaar onderzoek is er weer een Discovery gelanceerd. En dat vandaag in 2005.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidland.

Ik heb voor jou nog de volgende vliegtuigje tip. Reis je naar een land met een stevig tijdsverschil, dan kom je daar liefst zo uitgerust mogelijk aan. Dat betekent vooral goed slapen voor je vlucht. Een dichte maaltijd eten voor je het vliegtuig opstapt en genoeg drinken tijdens het vliegen. Eens aangekomen, pas je je dan aan de lokale tijd aan. Dat kan betekenen dat je langer moet opblijven. Neem in dat geval eventueel kleine rustpauzes nadat je geland bent om de dag door te komen.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deile moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

hele fijne zondagnamiddag. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb ook nog wat vliegtuigtips. Het is tenslotte ook vakantie. Even naar de jaren 90 met Shaggy, O Carolina.

voor jou hier de volgende vliegtuigje tip. Want je verkleint de kans op misselijkheid door voldoende water te drinken en niet op een lege maag te vliegen. Ben je iemand die snel wagenziek wordt, dan is het wel zo slim om voor het vertrek even bij je huisarts langs te gaan voor eventueel wat medicijnen.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

Het is altijd feest als Cool en de Gang zijn langs geweest. Dat waren ze met deze Fresh. En Coldplay, ja, die scoren ook. De ene grote hit na de andere. Hier zijn ze met Humankind. Vandaag mag je nog verwachten de jarige van de dag straks. En ik heb ook nog de laatste vliegtuigtip voor jou hier in de vakantie.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Kelly Pfaff, een Vlaamse presentatrice. Ze is ook een model, danseres, DJ en televisiefiguur. Ze wordt er vandaag 49. Dan ook nog Roger Taylor, dat is de drummer van de Queen. Die wordt er vandaag 77. En dan ook nog Mick Jagger, een zanger, muzikant van de Rolling Stones. Die wordt er 83 vandaag.

0: zomer zijn.
1: Ik heb hier nog een barbecue tip. Hoe erg is het als je een verbrand stukje vlees van op de barbecue opeet? Zoals je misschien weet, kan dat kankerverwekkend zijn. Wel, snijd de zwarte randjes weg en eet de rest gerust op. Dan is het risico veel kleiner en niemand zal je dat kwalijk nemen. Dat geldt trouwens niet alleen voor barbecueworsten, maar ook voor steaks of een filet puur die je in de pan bakt.

0: nog even een applaus voor uzelf. Het nieuws dat komt eraan zo dadelijk om 6 uur. En daarna is er uiteraard nog veel meer.
1: Zalo. Ja,

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Sphinx Mixed viert dit weekend zijn 50ste editie in Boeghout. Ook het Rode Kruis is er al sinds de start in 1976 bij. Wat begon met enkele vrijwilligers en een verbandkoffer, is nu een grote medische hulppost. Tijdens het festival staan er per shift zo'n 60 vrijwilligers klaar. Ze helpen niet alleen bij wonden, maar ook bij paniekaanvallen, verloren kinderen, slecht nieuws of grensoverschrijdend gedrag. Door warmere zomers letten de hulpverleners extra op uitdroging en oververhitting. Ook kinderen krijgen veel aandacht, zeker in het Kids Village.
4: De hinder op de E19 richting Brussel bij Mechelen-Noord duurt zeker enkele weken. Door schade aan de brug over de Deilen moet het verkeer er over minder rijstroken. Vanaf vandaag zijn er 2 versmalde rijstroken. Zaterdagochtend stond er al 2 kilometer file. Dat zorgde voor ongeveer 15 minuten vertraging. Na het weekend kan dat oplopen tot een half uur. De oprit van de R6 naar Brussel blijft dicht. Bestuurders moeten omrijden via Rumst of kunnen de oprit Mechelen-Zuid nemen. Ook daar kan het drukker worden.
1: Morgen maandag begint de nieuwe week met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 24 graden. In de nacht koelt het af tot 14 graden. Dinsdag wordt het volop zonnig en duidelijk warmer. In de namiddag halen we rond 30 graden. De minimumtemperatuur bedraagt 17 graden. Woensdag wordt een zeer hete zomerdag. De zon domineert en het kwik kan stijgen tot maar liefst 36 graden. Ook tijdens de nacht blijft het warm, met minima rond 20 graden. Zorg dus voor voldoende verkoeling en drink regelmatig water.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

De verdiende winnares van het afgelopen Songfestival Dara en deze Bangaranga. De titel alleen al, hè, is leuk. Een heel goede avond, alweer een goed gevuld radiouur. En we hebben ook het mooie weer meegebracht uit de jaren 90. Groot hit hadden deze mensen destijds. Crowded House and Weather With You. Oh.

0: Ik heb voor jou hier de Avasdoom-kalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Bryan Adams mag je ook al daar verwachten op donderdag 15 oktober. Milk Inc. gaat daar ook optreden en dat vanaf vrijdag 23 oktober. En dan zijn er ook de Night of the Proms, editie 2026, vanaf vrijdag 20 november. Die Editors die komen op vrijdag 19 februari. En Teddy Swims die komt op vrijdag 26 maart naar de Avasdoom in Antwerpen.
1: Ik hoor

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

Tears for Fears is een Britse popduo. De band werd opgericht in 1981. En dit waren ze met een van hun grote hits. Everybody Wants to Rule the World. Christophe is onderweg. Die hoor je zo dadelijk met een grote hit. Ik heb nog eerst deze. Dancing on the Ice.

0: soundtrack van jouw regio. Zuid-Rand.
1: So hot in here. So hot.

0: Christophe is intussen toegekomen. Die gaat jou alles vertellen over een groot hit van Mets en Dynamite.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Het nummer Dynamite werd oorspronkelijk uitgebracht in oktober 1973. Het was geschreven door het songwriter duo Mike Chapman en Nicky Chinn. En aanvankelijk bedoeld voor de band The Sweet. Maar wat een blunder. Ze keurden het nummer namelijk af. Vervolgens werd het zogenoemde afdankertje aangeboden aan de mannen van Mutt. Zij namen vervolgens het nummer op en het werd geproduceerd door Chapman en Chin zelf. Aanvankelijk deed het nummer in Nederland helemaal niets. De groep kwam voort uit de Mourners, aanvankelijk zonder succes, tot ze begin jaren 70 deelnamen aan de Britse tv-talentenjacht Opportunity Knox. Ze wonnen niet, maar Mickey Most van het label Rack Records wilde hen tekenen. Aan dit label waren songwriters Nicky Chinn en Mike Chapman verbonden en penden er de nodige hits, zowel voor Sweet en Susie Quattro. Ze hadden uiteindelijk 3 pogingen nodig om te scoren, want alles veranderde met de single Dynamite. Les Gray en zijn mannen scoorden er in 1973 een nummer 4 mee in de Britse charts. Avro Stopop was geïnteresseerd en haalde Les Gray en zijn mannen naar Nederland. Met hun glamrock danspasjes veroverde Mutt stormerderhand Nederland. En in no time stond de single op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En op datzelfde moment stond Mutt in Engeland reeds met de opvolger Tiger Feet op nummer 1.

Wat stond er vandaag in 2016 op nummer 1? Wel, Justin Timberlake scoorde in 2016 een wereldhit met Can't Stop the Feeling. Het nummer werd gemaakt voor de animatiefilm Trolls, waarin hij ook een stemrol had. De vrolijke popsong kwam in Amerika meteen op de eerste plaats en groeide uit tot een van de grootste zomerhits van dat jaar. Dus, voilà, dit stond vandaag in 2016 op nummer 1.

En zo is het bijna tijd geworden voor 70s at 7. Dat hoor je zo dadelijk. Niks anders dan grote hits uit de jaren 70. 80s at 8 is er vanavond ook nog. En 90s at 9. Maak er nog een fijne zondag van. En graag tot volgende week.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, welkom in het Zoldereiland. Een start helemaal in de sfeer van de 70s. Dat waren de New Secrets uit 1971 met Back, Steal or Borrow. En ik neem je weer 2 uur mee op een sleeptouw door mijn platen- en cd-collectie. Traditioneel altijd op een zondagavond tussen 10 en 12 als afsluiter van het weekend. Back to the 80s nu met Trio en Da Da Da.

Een zomers deuntje uit 2005 was dat van Juanes in Adios Le Pido. Wat zoveel wil zeggen als ik vraag het aan God. Tijd voor wat glamrock uit de 70s. Gewoon omdat ik er goesting in heb. En nobele onbekende van Kiss. Hier zijn ze met New York Groove.

Ja, we kennen hem natuurlijk allemaal van Wicked Game uit 1989. Maar de man maakte daarvoor ook al muziek. Ik heb het over Chris Isaak. Dat was hij met Back on Your Side uit 1985. Hier is Blondie, Islands of Lost Soul.

Ja, ja, die was duidelijk in zijn element. Bart Herman was dat uit de jaren 90, vermoed ik. Maar het kan ook iets ouder zijn, ik weet het niet precies. In elk geval, back to the 80s met een 80s klassieker. En wat voor een. Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat zal vast wel een belletje doen rinkelen. Hier zijn ze met So in Love.

Ja, ja, het kan niet meer op met die 80s klassiekers. Ik produceer ze vanavond aan de lopende band. Deze was van de Simple Minds en All the Things She Said. In elk geval, ik zal zeggen, lekker blijven hangen, want ik heb er nog een Belgische 80s klassieker en een van het formaat. Hier is Nacht und Nebel met Beats of Love.

En het blijft maar zomerse deuntjes regenen op je radio. Ja, dat mag je mannen, want het is tenslotte zomer voor iets. Johnny Clegg en Savuka was dat met Are You Ready? En dan nu even serieus, allee ja, toch een beetje serieus. Hier is er eentje van...

van Doe Maar was dat uit 1982. En ik heb me laten vertellen dat die altijd apenstoont op het podium stonden. Er zal misschien wel iets van waar zijn, maar ik heb niks gezegd. In elk geval, onze volgende is van Wijlen Berre Bergers van De Kreuners met zijn soloproject uit de jaren 90, Links. Hier is hij met Hot Shutdown.

Samen met de London Beat fietsen we naar de klok van 11 uur hier bij Radio Zuidrand. Dat was het eerste deel van het Zondereiland. Ik heb er nog eentje van Dire Straits en eentje van Grace Jones. Tot straks voor deel 2 van het Zondereiland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hier zijn we terug met deel 2 van het Zoldereiland. En ik heb nog een uur plaatjes bij om nog verder te doen tot en met middernacht. We gingen van start met Madonna en La Isla Bonita. Onze volgende is een echte rockklassieker uit 1974, is hij. Hier is UFO en Too Young to Know.

World Up, eentje van de Amerikaanse funkband Cameo uit 1986. We blijven ongeveer in dezelfde periode en gaan een jaartje verder in de tijd, naar 1985. Daar vinden we Depeche Mode met Live in Silence. Oh.

Eentje uit de 70s was dat van Third World en Now That We Found Love. En ik heb het misschien al eens een paar keer gezegd, maar dit radioprogramma wordt gemaakt met cd's, dus nog old school eigenlijk. En ik koop die natuurlijk niet nieuw, want er zijn er geen en nu meer toch niet die van de jaartallen die ik gebruik. Dus ik koop al mijn cd's in de kringwinkel en op rommelmarkten. Dus bij deze, als jullie de cd's die je kwijt wil naar de kringwinkel brengt, je mag ze ook aan mij geven. Hier zijn de contactgegevens. Volg nu het Zolder Eiland op Instagram. Zolder Eiland van Luc. In één woord. Alles aan elkaar. Of stuur ons gewoon een mailtje. Zoldereiland@mail.be

Een vette funk waarvan de stoom uit je oren komt. Rick James was dat met Give It To Me Baby. Iets anders nu. Ik zat van de week te grasduinen in mijn cd's en in mijn platen. En ik vond een cd van Volumnia. Of Volumia. Dat was een Nederlandse band eind jaren 90 rond zanger-pianiste Xander de Buissonnier. En hier zijn ze met een van hun nummers uit dat album. Het is over.

0: zomer van Radio Zuidrand.
1: Volg nu het Zoldereiland op Instagram. Zoldereiland van Luc. In één woord. Alles aan elkaar. Of stuur ons gewoon een mailtje. Zoldereiland@mail.be.

Kijk je in mijn playlist van de afgelopen maanden en het is een tijdje geleden, maar niks aan te doen. Vroeg of laat komen die favoriete bands van mij terug in het Zoldereiland terecht. Electric Light Orchestra was dat met Confusion. What's Love Got To Do With It? Hier is Tina Turner.

Live in the Fast Lane, eentje van de Eagles uit de 70s. Terug te vinden op het album Hotel California. We blijven nog even hangen in de 70s. En dat doen we met een klassieker van Rob de Nijs. Hier is hij met The Pieper.

Ja, ja, hoe vet is deze? Of ben ik dat alleen, de dat dat vindt? Dat bedoelde ik dat straks dus met die favoriete bands en zo. De Red Hot Chili Peppers waren dat met Factory of Fate. Het Zoldereiland fietst naar de klok van 12 uur, dus bijna het einde van het programma. Ik zou zeggen, als je nog cd's zit liggen op je zolder of in je kelder waar je vanaf wilt, zoldereiland@mail.be. Ik heb er nog eentje voor u van Sweet Coffee en eentje van ABBA. Tot volgende week voor een nieuw Zoldereiland. Bye bye.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB.